Edo hoatra, ino ilay sekanty ny afarany teo noho ny verina? Eny tompoko, eny tompoko, tafiditra ianao. Eny tompoko, longtemps je t'aimerai Anisy, de misy rosa sao ake azy. Zay, edo hoatra, makasitraka.